Mansje. Dat wij geen rapper, en wij geen rapper, wat zijn we rapper-rappers? Ik heb een duivels-duivels, we live een duivels-duivels. Aan de spijt-duivels,